The world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break.